Goedemiddag, Noraya en Mauri FM 89.9. Naar het einde van de rij de mensen zijn voor de pime woa. Ouderen gaan de pime woa. Kona, taurai nog rij, rongerong ik apo. Ik heb de meta en katauraki. Menna naar roon karikerongerong banan kribes. Maar je de meta en karikio ke, terano kokanoan nam katawano mekane. De meta en karangan na mekai. Garoqua, de taire, poor de pime woa, jaris kona paye me. Tongerongo, ik ga penny poor idea.